0: zondag op het NOK FM. 100 MHz.
1: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houden.
2: Maar toen al na mij, juni, psaistnianni, die meer zo. Nu ja, kastuni, zeg in de lachtestelune. Ulukut akani, maar toen ik onnu kutlupinga zo niet kies en het in de rakpok. En nu ga ik een naksikuntje moet meten het af en op pinga zo tong aan het zoeken, zoals ik het zag.
1: Wer oezekten van Nook?
2: Tiersted en 16 juni, ik vul je die me. Skuurt weer met sol. Dagtemperatuur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: WM 2026 men op midden Canadia kunnen jullie weet is hier net het asset dat er dus aan gaan nog paar bis zeggen als we nog te met is er nog paar fini is er te zeggen dan nog wie mimido bis op set men op midden met is hier naar het uit
1: FM